En ik die zijn een gong met je bak, gong met je nies, die schikken ze die max. De DJ Vries en die beest die max, Vries is je wijl en die schikken ze die max. Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max.